0: ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AE Radio, de stem van jouw regio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. Christa Pike kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Christa Pike zat 30 jaar in de dodencel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter. Toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings.
1: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense Raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Christa Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Het is onduidelijk wat er misging tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
5: Aan de noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
7: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverder.nl. En help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel verder. Ga naar de website helphesselverder.nl en doneer.
8: Het geluid van de Veluwe. En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Melvin Bakker.

Cinderella. En cheer you up. Enjoy the pin-up club. Ja, een goed begin van deze donderdagmorgen. Het is 1 oktober 2026. Welkom bij de Veluwe Startop. Tot aan de klok van 9 uur ben ik bij je. De vaste items en natuurlijk de beste muziek.

En ik hou van jullie allemaal. Een leuke plaat om even gedraaid te hebben. Ja, in de Veluwe Startop gaan we natuurlijk ook naar de nieuwsitems voor vandaag. Want bijna ruim 7 op de 10 Nederlanders... die zit meer PFAS in het bloed dan de gezondheidskundige grenswaarde. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het RIVM. Ja, voor het onderzoek werd bloed uit 2025 onderzocht... van bijna 1000 volwassenen. En bij 71% lag de hoeveelheid PFAS boven de grenswaarde. Ja, dat klinkt fors, maar het RIVM ziet tegelijkertijd een verbetering. Bij onderzoek met bloed uit 2016 en 2017 gold dit nog voor vrijwel iedereen. PFAS zijn chemische stoffen die nauwelijks afbreken... en onder meer zijn gebruikt in anti-aanbaklagen, kleding... voedselverpakkingen en blusschuim. Het RIVM benadrukt dat een waarde boven de grens niet betekent... dat iemand daar direct ziek van wordt. Wel kunnen PFAS bij langdurige blootstelling effecten hebben op het lichaam... bijvoorbeeld op het immuunsysteem. In Zeeuws-Vlaanderen worden voor verschillende soorten PFAS... hogere waarden gevonden dan in de rest van Nederland.

is Flash Dance, What a Feeling op de radio. En dat in de Veluwe start-up voor deze donderdagochtend. Het is vandaag marktdag. En dat betekent vanaf 8 uur is er markt in Nunspeet. En dat op het Marktplein. En dat bij het gemeentehuis. En vanaf vandaag verandert er juridisch iets aan de Nederlandse identiteitskaart. Want de identiteitskaart die valt voortaan onder een eigen wet en niet langer onder de paspoortwet. En voor mensen die een nieuwe identiteitskaart aanvragen verandert er in de praktijk vrijwel niets. De aanvraag bij de gemeente, de geldigheidsduur en het ophalen van de kaart die blijven hetzelfde. En de verandering is vooral juridisch en administratief. De Nederlandse identiteitskaart wordt namelijk alleen gebruikt in Europese Nederland, terwijl de paspoortwet voor het hele Koninkrijk geldt. En daarom worden de regels vanaf vandaag uit elkaar gehaald. De gemeenten die moeten onder andere hun formulieren, websites en werkinstructies aanpassen als erin nog naar de paspoortwet wordt verwezen. Zo laten zij vandaag dus weten in de nieuwsdiensten van vandaag. Ja, lekkere muziek op deze donderdag. En

toogkamer. En ik spaar geen centen. Ja, zojuist zei ik het al. Kleine jongen Mart die kwam altijd veelvuldig in de studio's van Radio en TV Nunspeet. Toen deed hij mee aan Holland's Got Talent. Kleine Martje werd groot en nu staat hij op de bühne met natuurlijk grote Nederlandstalige artiesten. Dus dat is leuk om ook meegemaakt te hebben. En dat Mart ook steeds meer bekender wordt en bekender. Ja, vanaf vandaag gelden ook nieuwe regels die ervoor moeten zorgen dat het overvolle Nederlandse stroomnet sneller kan worden uitgebreid. Nieuwe hoogspanningsverbindingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet die lopen nu soms jarenlang vertraging op. En dat door vergunningsprocedures en rechtszaken. Het kabinet die heeft daarom de procedures aangepast. Bij bezwaren tegen bepaalde stroomprojecten komt er voortaan nog maar één rechtsgang. En rechtstreeks bij de hoogste bestuursrechter, zo laten zij vandaag weten. En daarbij geldt hun uitspraaktermijn van maximaal 6 maanden. En de overheid die hoopt daarmee de doorlooptijd van grote projecten flink te verkorten. En dat is nodig.

omdat in verschillende delen van Nederland bedrijven en woningbouwprojecten momenteel moeten wachten op een nieuwe of zwaardere elektriciteitsaansluiting. Ja, dus dat staat vandaag in de ochtendbladen van Nederland. Zometeen gaan we naar de headlines en natuurlijk de verkeersinformatie. Maar eerst nog even naar gewoon de lekkerste muziekmix op de radio. Op deze donderdagmorgen, Veluwe start op. We gaan in een sneltrein door de muziek heen.

0: net als Train. Tonight. En Hey Soul Sisters.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel dat ook opdrachtgevers duidelijkheid moet geven. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. Mediabedrijf Paramount trof een schikking met 12 staten die naar de rechter waren gestapt, uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien, op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Een kwartier vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken. 11 kilometer file. 10 minuten extra op de A28. Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 5 minuten op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Afrit Schaarsbergen. En 10 minuten dan weer op de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Knopend Valburg en Ravenstein. 9 kilometer file.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Het is Rolf Sanchez op de radio. En mas. Ja, dan sportnieuws. Het Nederlandse elftal die speelt vanavond zijn derde wedstrijd in de Nations League. Oranje neemt het in Thessaloniki op tegen Griekenland. En Nederland begon deze Nations League met 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. En won afgelopen zondag met 2-1 van Servië. Griekenland is uitstekend aan het toernooi begonnen. Want de Grieken die wonnen eerst met 2-1 van Servië. En versloegen daarna Duitsland met 1-0. Oranje moet het vanavond doen zonder coach. Cody Gakpo, de aanvaller, heeft zich vanwege een enkel blessure afgemeld bij de selectie. Ja, Griekenland tegen Nederland begint vanavond om 9:15. En zondag speelt Oranje alweer. En dan thuis tegen Servië en dat in Eindhoven.

0: en Reggae Night. Een opvallend cijfer om mee te beginnen, want gisteren 30 september waren meer Nederlanders jarig dan op welke andere dag van het jaar ooit. Want volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er sowieso opvallend veel verjaardagen aan het einde van september. En dat betekent dat 9 maanden eerder, rond de kerstperiode en de jaarwisseling, kennelijk een populaire periode is om, laat ik het netjes zeggen, is om kinderen te verwekken. Het verschil met rustige verjaardagsdagen is behoorlijk groot. Vooral feestdagen, zoals eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag, kennen juist relatief weinig geboortes. Dus mocht je gisteren het gevoel hebben gehad dat je opvallend veel mensen moest feliciteren, ja, dan kan dat dus zomaar kloppen. Want gisteren waren er dus heel veel mensen jarig. We gaan naar Frank van Etten en ik dans altijd door het leven.
1: Helder klinkt

Het is Ed Sheeran. Ja, we gaan kijken naar het weerbericht voor vandaag. Want vanochtend hebben vooral het noorden en oosten van Nederland eerst nog met regen te maken. Ook hier op de Veluwe kan het tijdens het eerste deel van de ochtend dus nog erg nat zijn. In de loop van de ochtend trekt de regen steeds verder weg en wordt het op de meeste plaatsen droog. En vanuit het westen komt bovendien steeds meer ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt hier in de ochtend rond de 17 à 18 graden. En de wind die draait naar het westen en is zwak tot matig. Ja, vanmiddag zien we vooral in het westen en midden flinke zonnige periode. In het oosten blijft wat meer bewolking hangen en kan af en toe nog wat lichte regen vallen. Lokale bui is ook elders niet helemaal uitgesloten. Het wordt ongeveer 20 graden en daarmee is het duidelijk koeler dan de uitzonderlijk warme laatste dagen. En dat van september. Maar voor begin oktober is dat nog altijd een prima temperatuurtje. Vanavond zijn er opklaringen. Eerst kan er nog een enkele bui voorkomen. En helemaal in het oosten kan de regen wat langer blijven hangen. Ja, van Nunspeet wordt vandaag ongeveer 4 mm neerslag berekend. Met een maximum temperatuur rond de 20 graden. En daarna krijgen we volgens het KNMI een aantal rustige en grotendeels droge herfstdagen. Met geregeld zon en temperaturen die vrij hoog blijven voor begin oktober. Actuele buitentemperaturen buiten ons studiogebouw. Die is op dit moment 18.

Dit was Miss Montreal. Oftewel Sanne Hans. En als je alles weet, straks in de tweede uur is het tijd voor wat echte liefde is. Verjaardagshoroscoop. Natuurlijk de Hollandse klompplaat. Dus ik zou zeggen, blijf erbij. Blijf erbij tot aan de klok van 9 uur, want dan ben ik bij je met de

0: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
2: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of

0: huis toe aan een gedegen schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking, alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341-264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet, Waterweg 6A. Uw vakman in huis.
1: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
2: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
3: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
2: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
3: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
6: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
5: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde de Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
7: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
5: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
8: De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 25 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaak in 13 kilometer file. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden. 10 minuten vertraging, 6 kilometer file. 20 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoopend Hoevelaken 15 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Ossen, kwartier vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 kilometer. En 10 minuten op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampenoord en Knoopend Hattemerbroek 4 kilometer file.
4: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
9: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
4: B&B Wees welkom bij Veluvine Nunspeet. Of je nu komt voor theater, een mooie film, live muziek, cabaret of een familievoorstelling. Bij Veluvine is er altijd iets te beleven. Veluvine, beleef cultuur dichtbij. Ontdek het programma op veluvinenunspeet.nl.
10: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
4: Zing in oktober uit volle borst mee tijdens pop-up choir Queen Sing-Along. En geniet van een avond lachen met Jandino Asporaat tijdens zijn grote jubileumshow. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
10: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
11: Van den Pol Mode.
12: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
11: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
12: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
13: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
14: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren, door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
15: Jacob en Koba Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3:00 voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
16: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat. Tot 9:00. De Veluwe start op met Melvin Bakker.

Het zijn de hits uit vervlogen tijden. De Bengals en Eternal Flame op de radio. En dat op deze donderdagochtend. Het is marktochtend in Nunspeet. En dat is gezellig. Het is de tweede uur van de Veluwe Start-Up. Met natuurlijk de beste muziekmix, de vaste item. Zometeen de Hollandse klompplaat. Echte liefde is de verjaardagshoroscoop. Ik zou zeggen, blijf.

Weer terug in de tijd. Kinderen voor Kinderen en de Meidengroep. En dat was de Hollandse klomplaten voor vandaag. Voor iedereen die natuurlijk in de busjes naar school zit. En natuurlijk ook voor de chauffeurs. Even wat gezelligheid op de radio. Minder gezellig nieuws. Een ernstig incident in de luchtvaart. Een toestel van Flight Dubai, dat onderweg was naar Dubai, naar Tel Aviv, die heeft gisteren een noodlanding gemaakt. En dat in Saoedi-Arabië. Want volgens Israëlische autoriteiten ontstond er tijdens de vlucht een gevecht in de cockpit. Nou, moet je opletten. De co-piloot zou de piloot hebben neergestoken en vervolgens hebben geprobeerd het toestel naar beneden te brengen. De passagiers en bemanningsleden zouden de co-piloot vervolgens hebben weten te overmeesteren. Andere piloten aan boord namen de besturing over en brachten het vliegtuig veilig aan de grond in Saoedi-Arabië. Ja, de verdachte is daar aangehouden. De exacte aanleiding voor het incident, dat wordt nog onderzocht. Nou, je zou er maar weer in zitten. En dat staat te gebeuren. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen.

0: is Meteor. En Nooduitgang, een prachtig nummer om even naar te luisteren op deze donderdagochtend. En dat in de Veluwe start op. Ja, tijd voor het volgende.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Nou ja, ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En zoals gisteren, wie op 1 oktober geboren is, heeft als sterrenbeeld een weegschaal. En volgens de sterren ben je vaak iemand die graag mensen om zich heen heeft. Je hebt gevoel voor sfeer en merkt al snel wanneer er een spanning ontstaat. Je probeert graag de balans te bewaren, maar kunt daardoor soms je eigen mening iets te lang voor jezelf houden. In het nieuwe levensjaar mag je wat vaker duidelijk maken wat jij wil. En niet iedere keuze hoeft door iedereen begrepen te worden. Op het gebied van werk kan je iets waar je al langer mee bezig bent eindelijk resultaat opleveren. Zorg er alleen voor dat je niet automatisch alle verantwoordelijkheid naar jezelf toetrekt. In de liefde draait dit jaar vooral om openheid. Zeggen wat je voelt kan soms spannender zijn dan dat je gevoelens voor jezelf gaat houden, maar het levert uiteindelijk meer duidelijkheid op. Ja, jouw gelukstip voor het komende levensjaar: maak tijd voor de mensen bij wie je helemaal jezelf kunt zijn. En nu gaan we naar de echte liefde. Echte liefde is niet altijd dezelfde kant op kijken, maar wel weten dat je samen verder wil kijken. En dat is dus de liefdespreuk voor vandaag. Terug naar de muziek. En dat op Radio Nunspeet, Genesis en Invisible Touch.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel dat ook opdrachtgevers duidelijkheid moet geven. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. Mediabedrijf Paramount trof een schikking met 12 staten die naar de rechter waren gestapt, uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden. Het weer in het oosten en noordoosten stevige buien. Op andere plekken.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Het is een hele drukke ochtendspits door regen en door ongelukken. De files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Muiden 11 kilometer file. Veel vertraging door een ongeluk, maar de weg is net weer vrij. De A1 Apeldoorn Amsterdam 20 minuten vertraging tussen Stoel en Hoevelaken. Kwartier op de A12 Duitsergrens Utrecht tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijsoord. Een kwartier op de A12 Arnhem-Utrecht door een ongeluk bij Maarsbergen. Daar is de weg ook weer vrij. En een kwartier op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Afrit Ermelo en Strandmulder 4 kilometer file. A50 Oss richting Arnhem ook tussen Knoopend Bankhoef en Renkum 12 kilometer. Op de A50 richting Oss 12 kilometer tussen Valburg en Ravenstein. Kwartier vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek. En een kwartier op de N325 Duitse grens richting Beltenbroek. 10 kilometer file tussen Lente en Westervoort.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

is Samuel Welten en Russo en Boom. Ja, de uitzonderlijke warmte en de droge zomer, die heeft Nederlandse economie naar schatting zo'n 9,2 miljard euro gekost. En dat blijkt uit een berekening van kredietverzekeraar Allianz Trade. Belangrijk deel van de schade komt doordat mensen tijdens de extreme hitte minder productief zijn. Bouwprojecten gaan bijvoorbeeld langzamer en ook in de landbouw kan minder werk worden verricht. En opvallend is dat Nederland relatief zwaar werd getroffen. Alleen Italië, Duitsland, Frankrijk en België, die leden volgens de berekening meer economische schade. En volgens Allianz is Nederland nog onvoldoende ingericht op langere perioden van extreme hitte. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen en werkplekken die moeilijk koel te houden zijn. Zo staat vandaag te lezen in de nieuwsdiensten voor vandaag. Straks nog meer muziek, waaronder Roxette, Monique Smit, Spargo. Maar nu eerst Kim Wilde en The Kids in America.

Kids in America. Ja, voor liefhebbers van Formule 1 verandert er vanaf volgend seizoen iets opvallends. De races die worden in 2027 waarschijnlijk enkele ronden korter. Door veranderingen aan de motoren en de hoeveelheid brandstof die auto's kunnen meenemen, wordt het lastiger om de huidige raceafstanden te blijven rijden. En bij veel Grand Prix gaat het erom ongeveer 2 tot 3 ronden minder. De maximale raceduur blijft verder hetzelfde. Het klinkt misschien als een kleine verandering, maar voor de teams heeft het gevolgen voor de strategie. Het brandstofverbruik en de bandenkeuze. En ook krijgt Formule 1 in 2027 meer sprintraces. Er staan er dan 10 op het programma en dat is een recordaantal.

Het was Monique Smit. En dat met Niet naar huis. Ja, we sluiten het nieuws wat luchtig af voor vandaag. Want in Alaska is de winnaar bekend van de jaarlijkse Vette Beer Week. Beer nummer 89 met de bijnaam Backpack. Die mag zich dit jaar de winnaar noemen. Tijdens Vette Beer Week stemmen mensen wereldwijd op de bruine beer die zich het indrukwekkendst heeft voorbereid en dat op zijn winterslaap. En dat betekent vooral heel veel zalm eten en zoveel mogelijk lichaamsvet opbouwen. Ja, Backpack die kreeg in de finale ruim 103.000 stemmen en versloeg daarmee beer nummer 910, die ongeveer 98.000 stemmen kreeg. Ja, Backpack is ongeveer 20 jaar oud en staat bij Park Watchers juist bekend als een vrij rustige beer. Het evenement wordt georganiseerd rond de beren van een nationaal park in Alaska en is bedoeld om aandacht te vragen voor de dieren en dat in hun leefgebied.

Een kort bericht, want de brandweer die is gistermiddag uitgerukt naar een woning aan de Van Halstraat. En tijdens werkzaamheden aan het huis was een gasleiding geraakt. Brandweerlieden hebben de hoofdaansluiting afgesloten en daarna controleerden ze of er nog gas ontsnapte. Dat bleek niet het geval en er was geen gevaar meer.

Kensington op de radio. En daarmee wil ik ook zeggen dat het erop zit voor het ochtendprogramma De Veluwe Start-Op. Voor deze donderdagmorgen, 1 oktober 2026. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En ik kom je graag tegen aan

0: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Je auto echt goed schoon? Ga niet lopen stressen, maar laat hem wassen bij Van Essen. Van Essen Car Wash reinigt je auto snel, grondig en milieuvriendelijk. Hij wordt handmatig voorgewassen en na afloop mag je altijd gratis stofzuigen. Geen uitslaper? Maak gebruik van onze vroege vogelactie. Tussen 8 en 9 wassen met korting. En iedere donderdag is het seniorendag. Kom langs aan de ronding 1 in Nunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk. Binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Je auto weer als nieuw? Ga niet lopen stressen, maar laat hem polijsten door Van Essen. Bij Van Essen brengen wij je auto van binnen en buiten weer in topstaat. Wilt u bescherming op uw lak? Wij kunnen ook een glascoating aanbrengen. Kom langs aan de ronding 1 in Nunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Zie jij nog haarscherp of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
4: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of...
6: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
7: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
8: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
7: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
8: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld.
10: Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om bollejos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
11: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: Radio. Goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten die toevallig aan boord waren hebben het vliegtuig veilig aan de grond gezet. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Voor jong en oud organiseert IVN Nijkerk op zaterdag 3 oktober... van 2 tot 3 uur 's middags een boeiende soortensafari... in het natuurgebied rondom de Buntwal 6 in Nijkerkerveen. Samen met deskundige natuurgidsen ga je op pad... om zoveel mogelijk verschillende planten, insecten en vogels... op te sporen en te registreren. En dat gebeurt allemaal in het kader van een zogenaamde bioblitz. En daarmee wordt de biodiversiteit van het gebied in kaart gebracht. Het is een geweldige en actieve manier om met andere ogen naar de lokale natuur te kijken... waarbij voorkennis absoluut niet nodig is. Deelnemen aan de safari is volledig gratis en aanmelden van tevoren is niet verplicht... dus je kunt op de afgesproken tijd simpelweg aansluiten bij het verzamelpunt. Trek wel stevige wandelschoenen aan en neem eventueel een vergrootglas of een smartphone mee... om de dieren goed te kunnen bekijken. In de Poster Enk bij Ermelo wordt het weer een feestelijk eerste weekend van oktober. Op zaterdag 3 oktober begint het Weekend Weiland Festival om 5:30 middags... en dat duurt dan tot 3 uur 's nachts. Er staan DJ's, coverbands en lokaal talent op het affiche. Een shantycore en bingo maken ook onderdeel uit van het programma... en er worden eigen gebrouwen Poster Enkse bieren geserveerd. Het hele weekend is gratis toegankelijk voor bezoekers. Alleen voor de zaterdagavond heb je kaarten nodig. Het festival belooft een weekend vol non-stop gezelligheid in de wei van Poster Enk. Meer informatie over het volledige programma vind je op de website van Poster Enk... of via de social media kanalen van het festival. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op woensdag 7 oktober organiseert de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk van 7:30 tot 21:15 s'avonds een informatieavond in de bibliotheek Nijkerk. Een gezonde en vitale gemeente begint niet in de spreekkamer, maar bij inwoners zelf. Daarom zijn de gezondheidscentra op zoek naar inwoners uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken die willen meedenken en meedoen. Heb jij een idee om gezond te eten, meer te bewegen of mensen in jouw buurt met elkaar te verbinden? Misschien heb je een initiatief, een ervaring of een plan dat echt het verschil kan maken. Ook als je nog geen concreet plan hebt, maar graag meedenkt, ben je van harte welkom. Door mee te doen ontmoet je andere enthousiaste inwoners, denk je mee over initiatieven voor jouw omgeving en krijg je ondersteuning om goede ideeën verder te brengen. Wil jij bijdragen aan een gezonde en vitale gemeente en zelf het verschil maken? Dan ben je van harte welkom op deze informatieavond. Aanmelden doe je via de link op gezondheidszorgnijkerk.nl en je kunt er ook een QR-code scannen om je op te geven. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulva-kanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kun je tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar de Veluwe Fair op het Nationaal Hippie Centrum aan de Beek 101 in Ermelo. Het evenement biedt stands met streekproducten, lifestyleartikelen en activiteiten voor jong en oud. Het terrein is deels overdekt en deels outdoors, waardoor ook bij mindere weersomstandigheden een droog bezoek mogelijk is. De organisatie belooft een dag vol inspiratie, gezelligheid en typisch Veluwse gastvrijheid. Kijk voor meer informatie over programmaonderdelen en de ticketverkoop op veluwefair.nl. In de herfstvakantie rockt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliehal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken. En het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober... kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Pakistan heeft opnieuw twee provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd die in de schuilplaatsen lagen opgeslagen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Op het drukste moment stond er in totaal 577 kilometer file op de snelwegen. Als je de provinciale N-wegen meetelt, stond er zelfs ruim 900 kilometer file. Ruim een uur geleden was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden waren er op veel plaatsen ongelukken. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op A1 Radio. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij die aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd, die in die schuilplaatsen lagen opgeslagen. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies. Na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis, waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst.

0: Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: 1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: Ogen blijven droog.

adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: www.radio2.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op A1 Radio. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex en konden niet eerder worden geborgen. Volgens Al Jazeera verbleven daar destijds veel Palestijnen die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. Door het staakt het vuren kunnen reddingswerkers vaker bij verwoeste gebouwen komen. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog eens 8000 mensen onder het puin liggen. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnil-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Premier Netanyahu zegt dat zijn land begin september informatie daarover heeft gedeeld met Londen. Afgelopen weekend werden bij de basis in Fairford 5 Britten opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Britse politie onderzoekt nog of een buitenlandse staat betrokken was. Iran ontkent iedere betrokkenheid. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kun je tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar de Veluwe Fair op het Nationaal Hippie Centrum aan de Beek 101 in Ermelo. Het evenement biedt stands met streekproducten, lifestyle-artikelen en activiteiten voor jong en oud. Het terrein is deels overdekt en deels outdoors, waardoor ook bij mindere weersomstandigheden een droog bezoek mogelijk is. De organisatie belooft een dag vol inspiratie, gezelligheid en typisch Veluwse gastvrijheid. Kijk voor meer informatie over programmaonderdelen en de ticketverkoop op veluwefair.nl. In de Poster Enk bij Ermelo wordt het weer een feestelijk eerste weekend van oktober. Op zaterdag 3 oktober begint het Weekend Weiland Festival om 17:30 middags en dat duurt dan tot 3:00 s'nachts. Er staan DJ's, coverbands en lokaal talent op het affiche. Een shantycore en bingo maken ook onderdeel uit van het programma en er worden eigen gebrouwen Poster Enkse bieren geserveerd. Het hele weekend is gratis toegankelijk voor bezoekers. Alleen voor de zaterdagavond heb je kaarten nodig. Het festival belooft een weekend vol non-stop gezelligheid in de wei van Poster Enk. Meer informatie over het volledige programma vind je op de website van Poster Enk of via de social media kanalen van het festival. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de herfstvakantie rockt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliahal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken. En het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. Voor jong en oud organiseert IVN Nijkerk op zaterdag 3 oktober... van 2 tot 3 uur 's middags een boeiende soortensafari in het natuurgebied rondom de Buntwal 6 in Nijkerkerveen. Samen met deskundige natuurgidsen ga je op pad om zoveel mogelijk verschillende planten, insecten en vogels op te sporen en te registreren. En dat gebeurt allemaal in het kader van een zogenaamde bioblitz. En daarmee wordt de biodiversiteit van het gebied in kaart gebracht. Het is een geweldige en actieve manier om met andere ogen naar de lokale natuur te kijken, waarbij voorkennis absoluut niet nodig is. Deelnemen aan de safari is volledig gratis en aanmelden van tevoren is niet verplicht, dus je kunt op de afgesproken tijd simpelweg aansluiten bij het verzamelpunt. Trek wel stevige wandelschoenen aan en neem eventueel een vergrootglas of een smartphone mee om de dieren goed te kunnen bekijken. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnil-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Afgelopen weekend werden bij de basis in Fairford 5 Britten opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
1: A1 Radio. De stem van jou.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 20:30 tot 22:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 22:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 23:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: RTL.
1: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op woensdag 7 oktober organiseert de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk van 7:30 tot 8:15 s'avonds een informatieavond in de bibliotheek Nijkerk. Een gezonde en vitale gemeente begint niet in de spreekkamer, maar bij inwoners zelf. Daarom zijn de gezondheidscentra op zoek naar inwoners uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken die willen meedenken en meedoen. Heb jij een idee om gezond te eten, meer te bewegen of mensen in jouw buurt met elkaar te verbinden? Misschien heb je een initiatief, een ervaring of een plan dat echt het verschil kan maken. Ook als je nog geen concreet plan hebt, maar graag meedenkt, ben je van harte welkom. Door mee te doen ontmoet je andere enthousiaste inwoners, denk je mee over initiatieven voor jouw omgeving en krijg je ondersteuning om goede ideeën verder te brengen. Wil jij bijdragen aan een gezonde en vitale gemeente en zelf het verschil maken? Dan ben je van harte welkom op deze informatieavond. Aanmelden doe je via de link op gezondheidszorgnijkerk.nl en je kunt er ook een QR-code scannen om je op te geven. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de Postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. Ja, en draag je zogenoemde crocs en neem je wel eens de roltrap, let dan op. Het Liftinstituut waarschuwt voor het dragen van die schoenen en ander zacht schoeisel op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het is de laatste tijd al 2 keer gebeurd. Vooral bij het einde van de roltrap is dat risico groot. Het Liftinstituut wil daarom dat bij die roltrappen duidelijker wordt gewaarschuwd voor het gevaar. Goed, het weer in het oosten, nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: Heijn Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: AE Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Ja, en draag je zogenoemde crocs en neem je wel eens de roltrap, let dan op. Het Liftinstituut waarschuwt voor het dragen van die schoenen en ander zacht schoeisel op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van jouw regio naar de sport, tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op A1 Radio. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Dame ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project. Omdat de kosten bleven oplopen en de levering vertraging opliep. Oneerlijk, vindt Dame. De Duitse regering zou zelf mede verantwoordelijk zijn voor die vertraging. En ze waren tijdens bestelling van extra schepen op de hoogte. Ook buigt Dame zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. En de achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Op stations in Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht werden koffers en tassen gevonden, waarna delen van de stations werden afgezet. Nergens werden explosieven aangetroffen. In Haarlem bleek alleen kleding in die koffers te zitten. 3 Poolse mannen die vermoedelijk bij die bagage horen zitten nog vast. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Dame ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project. Ook buigt Dame zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. En de achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplicht opnemen in een register en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aantonen dat ze voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis wil ook strengere regels rond bezichtigingen en biedingen. Want nu zijn er te vaak klachten over oneerlijke biedprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in zeer strikte isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Congo zijn inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en oplopende kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging, omdat de beslissing om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Die roep om strengere regels volgt op de crisissituatie deze zomer in de Spaanse exclave Ceuta. Een van de opties is om landen tijdelijk vrij te stellen van het in behandeling nemen van asielaanvragen bij grensbestormingen. De Nederlandse asielminister Van den Brink steunt dit voorstel. Ook moet de grensinstantie Frontex meer bevoegdheden krijgen voor uitzettingen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Renee Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Good werd begin dit jaar neergeschoten in Minneapolis, wat leidde tot massale protesten tegen Trumps harde migratiebeleid. Volgens de autoriteiten wilde de vrouw inrijden op ICE-medewerkers, maar die lezing wordt op basis van de camerabeelden sterk betwist. De dood van Good staat in de VS symbool voor het omstreden optreden van de immigratiedienst ICE. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Liefde.
1: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Voor jong en oud organiseert IVN Nijkerk op zaterdag 3 oktober... van 2 tot 3 uur 's middags een boeiende soortensafari... in het natuurgebied rondom de Buntwal 6 in Nijkerkerveen. Samen met deskundige natuurgidsen ga je op pad... om zoveel mogelijk verschillende planten, insecten en vogels... op te sporen en te registreren. En dat gebeurt allemaal in het kader van een zogenaamde bioblitz. En daarmee wordt de biodiversiteit van het gebied in kaart gebracht. Het is een geweldige en actieve manier om met andere ogen naar de lokale natuur te kijken, waarbij voorkennis absoluut niet nodig is. Deelnemen aan de safari is volledig gratis en aanmelden van tevoren is niet verplicht, dus je kunt op de afgesproken tijd simpelweg aansluiten bij het verzamelpunt. Trek wel stevige wandelschoenen aan en neem eventueel een vergrootglas of een smartphone mee om de dieren goed te kunnen bekijken. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening... en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op woensdag 7 oktober organiseert de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk van 7:30 tot 8:45 s'avonds een informatieavond in de bibliotheek Nijkerk. Een gezonde en vitale gemeente begint niet in de spreekkamer, maar bij inwoners zelf. Daarom zijn de gezondheidscentra op zoek naar inwoners uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken die willen meedenken en meedoen. Heb jij een idee om gezond te eten, meer te bewegen of mensen in jouw buurt met elkaar te verbinden? Misschien heb je een initiatief, een ervaring of een plan dat echt het verschil kan maken. Ook als je nog geen concreet plan hebt, maar graag meedenkt, ben je van harte welkom. Door mee te doen ontmoet je andere enthousiaste inwoners, denk je mee over initiatieven voor jouw omgeving en krijg je ondersteuning om goede ideeën verder te brengen. Wil jij bijdragen aan een gezonde en vitale gemeente en zelf het verschil maken? Dan ben je van harte welkom op deze informatieavond. Aanmelden doe je via de link op gezondheidszorgnijkerk.nl en je kunt er ook een QR-code scannen om je op te geven. In de Poster Enk bij Ermelo wordt het weer een feestelijk eerste weekend van oktober. Op zaterdag 3 oktober begint het Weekend Weiland Festival om 5:30 middags en dat duurt dan tot 3:00 s'nachts. Er staan DJ's, coverbands en lokaal talent op het affiche. Een shantycore en bingo maken ook onderdeel uit van het programma en er worden eigen gebrouwen Poster Enkse bieren geserveerd. Het hele weekend is gratis toegankelijk voor bezoekers. Alleen voor de zaterdagavond heb je kaarten nodig. Het festival belooft een weekend vol non-stop gezelligheid in de wei van Poster Enk. Meer informatie over het volledige programma vind je op de website van Poster Enk of via de social media kanalen van het festival. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons?

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Renee Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de herfstvakantie rokt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliahal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe Rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken. En het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio. You.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van een marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben als ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.
2: Everybody get up.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. En 4 ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen in ongeveer 8 uur naar het ISS, waar ze zich aansluiten bij de 7 huidige bewoners. De bemanning gaat daar langdurig onderzoek doen naar de gezondheid van mensen in de ruimte. Het is inmiddels al de 13e langdurige missie die de NASA samen met SpaceX uitvoert. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. En vier ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten twee Amerikanen, een Canadees en een Rus. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.
2: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal-voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede slachtoffer geëist. Een jong meisje is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden nadat afgelopen dinsdag ook al een lerares om het leven kwam. Bij de aanval in de plaats Staskov raakte bovendien nog een 61-jarige docent gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt als verdachte. Over het motief van de tiener is momenteel nog niets bekend. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB Nederland aan. Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal-voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Dit is Xpodia XXL. Xpodia XXL. De mooie, lange nummers van de prog rock. Van toen tot nu. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Xpodia. En zoals jullie het al horen, een XXL met andere woorden. In dit uur draaien we maar 3 nummers. En het volgende uur draaien we er zelfs 4.
2: Zo hé.
1: Ja, er zitten wat kortere nummers tussen. Dus en je hoort hem al in de studio hier. Gerrit, welkom.
2: Ja, dankjewel Peter. Ja, leuk deze XXL.
1: Ja, altijd toch wel goed, denk ik, om de progressive rock die bekend staat onder langere nummers, om die dan ook een keer te draaien. Ja. We hebben ook uiteraard natuurlijk dit uur en volgend uur een bijdrage van Edwin uit Spanje, waarvoor alvast dank. Straks nog Porcupine Tree, Procol Harum en Transatlantic gaat Gerrit helemaal toelichten. Maar we hebben ook nog straks in het tweede uur van Hudson Brothers, Quidan, Genesis en Big Big Train. We openen met Mystery. Ik zei het vorige week al. Die hebben in 2023 het album Redemption uitgebracht. En daar heb ik eigenlijk te weinig aandacht aan besteed. Dat ga ik nu corrigeren. Is this how the story ends? Nou, dat mag je niet hopen, want dan zijn we snel klaar met dit uur. En dat is het ook niet. Het is een track dat gaat over een treinreis als metafoor voor het leven. Met de vraag, hebben wij de kansen benut? Gaan wij de bestemming bereiken? Is er spijt? Is er onzekerheid onderweg? Wat gaat er nog komen? Wat is de vergankelijkheid van het leven wat we hebben en de reis die wij ondernemen? Dit allemaal van deze Canadese band Mystery onder bezielende leiding van Michel Saint-Père als gitarist natuurlijk. Die zeker overigens ook bezig is met een soloalbum van allerlei materiaal wat hij in de loop der jaren allemaal heeft verzameld.
2: En wat zijn band niet goed genoeg vond, dat brengt hij nou zelf uit.
1: Nou ja, wat ik ervan gehoord heb, zou dat best wel eens een keer het geval kunnen zijn. Maar goed, we gaan dus eerst naar deze treinreis van Mystery.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Dit is Xpodia XXL. Xpodia XXL. De mooie, lange nummers van de prog rock. Van toen tot nu. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Tijd voor de eerste bijdrage van Edwin. En hij neemt ons mee in een van de langere nummers van een van de grootste bands in progressive rock van de recente jaren.
3: Ja, heerlijk. Weer een XXL-uitzending. En het eerste nummer wat ik heb meegenomen voor deze uitzending, dat staat centraal op het album Fear of a Blank Planet uit 2007. De rode draad van dit album is de mentale toestand van de moderne jeugd in de 21ste eeuw. Wilson die schreef de teksten gebaseerd op de roman Luna Park van Bret Easton Ellis. Het nummer en het album bekritiseert hoe tieners massaal worden verdoofd door een overvloed aan prikkels. De teksten die schetsen een somber beeld van apathie, overmatig schermgebruik, invloed van zware medicatie zoals Ritalin en ook een diepe onverschilligheid voor de buitenwereld. Anesthetized is een drieluik waarin de band moeiteloos schakelt tussen verschillende genres. Het nummer begint met een hypnotische, repetitieve drumgroove van Gavin Harrison en de sfeer is kil en dromerig, wat perfect past bij de emotionele verdoving van de hoofdpersoon. In deel 2 slaat de sfeer volledig om. Dit deel is agressief en zwaar, gekenmerkt door complexe, hoekige gitaarriffs. De muziek bootst hier de innerlijke onrust en chaos na. En nadat de storm er is gaan liggen, volgt nog een prachtig sluitstuk. Gedragen door een golvende baslijn en gelaagde vocalen. En dan sluit dit nummer af in een staat van serene, maar diep trieste berusting. Een bijzonder feitje nog voor de progrock-liefhebbers is de gastrol in dit nummer. Alex Lifeson, de legendarische gitarist van de band Rush, die speelt de centrale gitaarsolo in het midden van het nummer. Steven Wilson die stuurde de track naar Lifeson met de vraag of hij er iets mee kon. Maar naar Lifeson een even grillig als briljante solo inspeelde die weer perfect bleek te passen bij het hectische sfeer van het tweede deel. Dus wij gaan nu genieten van dit mooie nummer van Porcupine Tree.
1: Xpodia presenteert een klassieker uit de Xpodia-verzameling.

0: 104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Dit is Xpodia XXL. Xpodia XXL. De mooie, lange nummers van de prog rock. Van toen tot nu. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: En dan zijn we al toe aan het derde nummer van dit eerste uur. En gelijk ook het laatste nummer van dit eerste uur. En dat is een bijzondere, Gerrit.
2: Ja, mag je wel zeggen. Niet alleen duurt hij 17 minuten, maar hij is ook bijzonder omdat hij een nogal cryptische naam heeft, het nummer van Procol Harum. En dat zal het proberen uit te spreken. In held, kom uit je hoofdletter T, kleine letter W-A-S, nieuw woord I-N, in dus, en dan de hoofdletter I aan het eind. Nou, dat moet je natuurlijk even toelichten. Het is een acroniem voor het eerste woord uit de tekst van elk van de 5 delen van het nummer. Dus 17 minuten, 5 delen, 5 woorden in de titel. En dat is gewoon het eerste woord. Het heeft verder dus geen betekenis. Maar hoe je dat verzint, dat vraag ik me dan weer af. In 1971 speelde Procol Harum dat nummer samen met het befaamde Edmonton Symphony Orchestra. Die samenwerking was in die tijd wel uniek, mag je zeggen. Het orkest stond hier aanvankelijk bijzonder sceptisch tegenover, maar juist door de uitzinnige reacties van het publiek vonden ze het achteraf toch wel een geweldige en unieke ervaring. En ze zijn toen ook wel met andere bands samen gaan spelen. Kerry Brooker zei in een interview: ik weet zeker dat ik boven mijn pianokruk zweefde toen we het nummer speelden. En omdat het zo ontzettend opbeurend en inspirerend was. Het was een geweldige ervaring, zei hij. Nou, dan gaan we over naar een tweede versie van datzelfde nummer. Een tweede interpretatie. En die komt van Transatlantic. En die staat op het album SMPTE uit 2000. En dat is een stukje minder bekend. De vakpers liepen de meningen over dit nummer nogal uiteen. De band ontving lof voor energieke en inventieve arrangementen. En het duidelijk spelplezier van de bandleden en puristen vonden de arrangementen juist te bombastisch en waren te kritisch over de aangepaste zongteksten. Nou, je mag zelf bepalen welke versie jouw voorkeur heeft.
1: En wij hebben er een combinatie van gemaakt.
2: Ja.
1: We beginnen met Procol Harum.
2: Dat is hem.
1: En we gaan door met Transatlantic.
2: En die overgang die spreekt voor zich. En dan mag je hem zelf bepalen wat je
1: leuk vindt. Ja, nou, ik vond het bij een tweede keer beluisteren vond ik het nog best wel lastig om die overgang te vinden.
2: Oké.
1: Dus dat is de uitdaging voor
2: goed luisteren, onze luisteraars. Dus.
1: Tot zo in het tweede uur van Xpodia.
3: In the darkness of the night, only occasionally relieved by glimpses of Nirvana seen through other people's windows. Wallowing in a morass of self-despair, made only more painful by the knowledge that all I am is of my own making. When everything around me, even the kitchen ceiling, has collapsed and crumbled without warning. And I am left standing, alive and well, looking up and wondering why and wherefore. At a time like this, which exists maybe only for me, it is nonetheless real. If I can communicate, and in the telling and the bearing of my soul, anything is gained. Even though the words which I use are pretentious and make you cringe with embarrassment. Let me remind you of the pilgrim who asked for an audience with the Dalai Lama. He was told that he must first spend 5 years contemplation. After the 5 years, he was ushered into the Dalai Lama's presence, who said, "Well, my son, what do you wish to know?" So the pilgrim said, "I wish to know the meaning of life, Father." So the Dalai Lama smiled and said, "Well, my son, life is like a beanstalk, isn't it?"

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dan stoer met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. De politie ontruimt samen met de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem. Tientallen krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om te demonstreren tegen leegstand en de woningnood in de Gelderse hoofdstad. Omdat de krakers na een oproep aan het eind van de middag weigerden om te vertrekken, greep de politie in op last van het Openbaar Ministerie en burgemeester Marcouch van Arnhem. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jet en de minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB Nederland aan. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio, goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Dit is Xpodia XXL. Xpodia XXL. De mooie, lange nummers van de prog rock. Van toen tot nu. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij het tweede uur van deze Xpodia aflevering 569. Zometeen nog één bijdrage van Edwin uit Spanje. En die komt van Genesis. We hebben natuurlijk hier in de studio nog Gerrit zitten.
2: Ja.
1: Want wij gaan nog even door met z'n tweeën.
2: Laten we doen.
1: En we starten met de Von Herzen Brothers uit Finland. We hebben het dan over Mikko, Ki en Jonne. En een nummer dat gaat over dat de mens verantwoordelijk is voor de aarde. En dat kan maar één nummer zijn. Dat is Peace Patrol. Het doet mij een beetje denken in de opzet. Hè. Wij zijn verantwoordelijk voor de aarde. Dan moet ik denken aan RPWL en Unchain the Earth.
2: Ja,
1: dat is hetzelfde thema. Wat ook wel leuk is, is dat de officiële fancommunity van de Von Herzen Brothers heet tegenwoordig ook Peace Patrol.
2: Ja, dat is...
1: Zo hebben die mensen zich genoemd.
2: Ja.
1: Als het ware als ondersteuning van de band. Het is ook natuurlijk een favoriet nummer van onze conculega. Onze goede vriend Clemens Leunissen. Die heeft het allemaal ingebracht. En die kan dit nummer volgens mij ook gewoon 3 keer in zijn eigen programma draaien. Achter elkaar zonder dat hij er moe van wordt. Dat geldt voor mij ook. Er zit een prachtige saxofoon solo in. En het is een nummer wat je gewoon lekker meeneemt.
2: Ja, en de album heeft ook een mooie titel die erop aansluit. Hè?
1: Red Alert in the Blue Forest.
2: Dat.
1: Ja. Hier zijn de Von Herzen Brothers.
0: Xpodia presenteert.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Dit is Xpodia XXL. Xpodia XXL. De mooie, lange nummers van de prog rock. Van toen tot nu. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: We gaan naar Polen.
2: Ja, van Finland naar Polen inderdaad. En naar de Poolse band Kidam. Die komt slechts af en toe aan bod bij Xpodia.
1: Ja, te weinig hoor, moeten we meer aan doen.
2: Maar dit keer gelukkig weer wel. En ze mogen komen optreden dus. Je hoort straks een concertregistratie van het nummer Everything's Ended. Dat staat op het album The Fifth Season, als dat zou kunnen bestaan. Live in concert uit 2009. Oorspronkelijk komt het nummer van het album Sir Revival uit 2005. Een moeilijke, maar toepasselijke titel. Dat album verhaalt over de wedergeboorte en de overleving van de band zelf. Kidam had een moeilijke periode doorstaan en ze schreven alle ellende van zich af. Het nummer Everything's En dit gaat over het naderende levenseinde, het afscheid nemen en een reflectie daarop hetgeen je als mens nalaat. Geniet van 13 minuten Kidam Live.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Dit is Xpodia XXL. Xpodia XXL. De mooie, lange nummers van de prog rock. Van toen tot nu. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Tijd voor de tweede bijdrage van Edwin uit Spanje. En hij neemt ons weer mee naar een grootheid uit het Verenigd Koninkrijk. En het is ook zijn laatste bijdrage uiteraard voor vanavond, want dit is een XXL. Edwin, vertel maar.
3: Ja, en dan heb ik nog een bijdrage voor de XXL-uitzending vanavond. En dat is de Cinema Show van het album Selling England by the Pound uit 1973. En dat is een van de absolute kroonjuwelen uit het Peter Gabriel's tijdperk van Genesis. De tekst die vertelt het verhaal van twee jonge, iets wat oppervlakkige mensen in Londen, Romeo en Juliet, die zich onafhankelijk van elkaar klaarmaken voor een bioscoopdate, de Cinema Show. Romeo die hoopt vooral op een romantische verovering, terwijl Juliet zich bezighoudt met haar uiterlijk. In het nummer wordt halfwege nog verwezen naar een mythologisch persoon, Tiresias, een blinde profeet uit de Griekse mythologie die zowel als man en als vrouw heeft geleefd. Het nummer opent uiterst breekbaar, met een prachtige web van twee 12-snarige gitaren. Zodra de date begint, slaat de muziek volledig om. Het nummer verschuift naar een strak hypnotiserend ritme. De solo die bouwt minutenlang op in intensiteit en dynamiek en fungeert als een muzikale climax van de filmische date. Hoewel de gitaarpartijen in de eerste deel prachtig zijn, is gitarist Steve Hackett in het tweede deel helemaal niet te horen. Bank, Collins en Rutherford die improviseerden deze legendarische jam-sessie oorspronkelijk in de repetitiestudio toen Gabriel zich aan het verkleden was en Hackett even niet aanwezig was. Hackett gaf later wel toe dat hij het jammer vond dat er in dit epische finale geen ruimte voor zijn gitaar was gemaakt. Toen Peter Gabriel in 1975 de band verliet en Phil Collins de leadzanger werd, bleef de Cinema Show een vaste waarde in de liveset. Omdat Collins tijdens het zingen niet kon drummen, zong hij het eerste deel aan de voorkant van het podium. Zodra de instrumentale toetsensolo begon, sprintte hij naar achteren om samen met de tourdrummer Chester Thompson een spectaculair drumduet te

0: Seul.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
2: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
3: We hebben nog tijd voor één nummer in deze Xpodia. We hebben nog 20 minuten de tijd en ik heb ook een nummer van 20 minuten gevonden. Afkomstig van Big Big Train. A Stone's Throw from the Line is een live uitvoering van een live album wat ze hebben uitgebracht in 2016. Maar het is een opname van 2015. En het nummer wat ik je laat horen is The Underfall Yard. En dat is een historische werf in de haven van Bristol.
4: Bristol, inderdaad. Ja.
3: En het is typisch, ja, dat hoort ook een beetje bij Big Big Train. De Tangent, die doen dat ook wel eens. En Robin Armstrong met Cosmograph heeft ook wel aandacht besteed aan, zeg maar, de grootste tijd die er ooit was in de Britse industriële revolutie. En de industriële geschiedenis is voor je gevoel tegenwoordig minder van over. Maar die was er natuurlijk wel. En de Britten willen daar graag aan herinnerd worden.
4: Absoluut.
3: En willen daar graag op terugkijken.
4: England rules the waves.
3: Precies. Het gaat over ambitie, het gaat over vooruitgang. Het gaat ook over verlies en de erfenis van die industriële revolutie. En het is daarmee een nummer wat ook tekenend is, zo zeggen de mensen van Big Big Train, voor het menselijk leven. Dus vandaar, het origineel is van 2009, maar dit is de live uitvoering van 2016 van The Underfall Yard. En daarmee bedank ik jou, Gerrit, voor de bijdrage voor vanavond.
4: Graag gedaan. Tot volgende week.
3: Tot volgende week. Ik bedank Edwin uiteraard voor zijn bijdragers vanuit Spanje. En ik bedank jullie, luisteraars, voor het luisteren naar dit tweede uur van Xpodia. Geniet nog van Big Big Train. Tot volgende week.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. Coalitiepartijen D66 en CDA sluiten niet uit dat ernstig zieke kinderen uit Gaza in de toekomst toch naar Nederland worden gehaald, al achten ze die kans klein. De VVD wil dat niet. Het kabinet kiest er nu voor om 250 zieke kinderen voor behandeling naar Jordanië te brengen, en dat zorgt al voor verhitte discussies in de Kamer. Verschillende oppositiepartijen willen dat daarnaast kinderen en hun gezinnen in Nederland worden opgevangen. Maar minister Sjoerdsma houdt vast aan hulp in de regio. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio, goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

komen uit Duitsland, onze oosterburen. John Diva and the Rockets, op Love, zo heet de band, mooie naam. En Tonight, The Devil's Got My Back, hoorde je als opener van Schoutenbenacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat met natuurlijk daarin de vaste onderdelen, zoals je die wel gewend bent. In de Killer Classic gaan we terug naar het jaar 2006, dat is 20 jaar geleden, Black Label Society. Waar toen het album Shot to Hell uit, George Opper en Concrete Jungle. In de oergenel terug naar het debuutalbum van The Offspring. Dat heet ook The Offspring. Komt uit het jaar 1989 door zometeen Black Ball. En in de showcase zijn we toen met de laatste werk van het album van Halloween. Keeper of the Seven Keys Part 2. Je hoort uiteraard The Keeper of the Seven Keys. Dan hebben we ook nog heerlijke muziek. Deze band is 20 jaar lang weg geweest. Maar eindelijk hebben ze nieuwe muziek. Uit New Orleans is dit Down and the Blood Oath.

de band. Ze proberen een beetje de muziek van Guns N' Roses, The Black Crowes, Aerosmith hoog te houden. Of gelukt is, laat ik aan jou over. Too Far Gone. En daarvoor de nieuwe van Down en Blood Oath. We gaan terug in de tijd trouwens. Classic. Doen we naar het jaar 2006. Black Label Society bracht toen het album Shot to Hell uit. En daarop staat deze en die vind ik wel de lekkerste. Zach Wilde kende natuurlijk als de gitarist van ooit Ozzy Osbourne, maar in de Black Label Society vind ik hem toch de allerbeste. Uit het jaar 2006 deze. Dit is de Concrete.

beetje pop en een beetje punk. Ze komen uit Raleigh, Amerika. De Summer Wars, zo heet de band. En you're a victim of the suburbs. Nou ja, dat hoort wel een beetje. Als je een beetje punk maakt, is dat wel een mooie titel inderdaad. En daarvoor hadden we Black Label Society. Van het album Shot to Hell uit het jaar 2006. In de Killer Classic gingen we naar The Concrete Jungle. Daar hebben we tegenwoordig best wel veel van, die Concrete Jungles. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst. De nieuwe binnenkomer is leuk. Van Motionless in White. RIP. En de nummer 1 is voor de tweede week voor Marilyn Manson.

0: maar een heerlijke metalcore. Motionless in Wine, met hun laatste. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13. Rest in Peace, afgekort is dat R.I.P. of course. En dan voor Marilyn Manson. Met Exit Wound voor de tweede week nummer 1 positie van diezelfde Rock 13. We gaan even kijken naar een debuutalbum. Even kijken of die band toen ook al zo goed was. Voordat de buurt gaan we ver terug in de tijd, dan heb jij 1989.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Apparatuur is de schouder bij nacht.
0: Ze komen uit Californië en door de jaren heen zijn ze echt wel een stukje beter geworden. Het debuutalbum van The Offspring, dat heet uiteraard The Offspring, komt uit het jaar 1989. Dit is Blackball.

juli was ik in Spanje, in Cartagena om precies te zijn. 4 juli. In het park de Batel. Daar is een muziekfestival 3 dagen lang. En daar trak Anthrax ook op. Deze speelden ze niet. Maar ik heb wel een heerlijke middag gehad. Everybody's got a plan. En dat is de hoop inderdaad. Ja. En daarvoor hadden we The Offspring. En ja, waren ze toen ook al zo goed? Nee, toen waren ze zeker nog niet zo goed in 1989. Wat was wel het allereerste begin van de band. Die tegenwoordig volle zalen trekt. Je hoort de Black Ball. Gaan wij even kijken waar we in de wereld terechtkomen. We komen in het Verenigd Koninkrijk terecht. Oftewel in Wales. Daar komt deze dame vandaan. Deze dame heet Shakane. En ook zij heeft nieuw werk uit. Ik denk dat ze het over zichzelf heeft. Ja, ik denk het wel. Dit is Bad Girl.

0: baas op de klippen loopt, dan is dit een vraag die veel gesteld wordt, denk ik. Wat heeft hij of zij, in dit geval hij, wat ik niet heb? What's he got that I don't have? Heaven's Edge, hoorde je? En daarvoor de dame uit Wales, Shay Kane. En zij vond zichzelf een bad girl. Dat snap ik ook wel een klein beetje, want als je de albumhoes bekijkt van deze band, dame, dan komt het aardig in de buurt. Voor de laatste week in de showcase gaan we nu even draaien. 1988 is het jaar. Halloween de band.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Keeper of the Seven Keys Part 2. We besteden 4 weken lang aandacht aan. We sluiten af met Keeper of the Seven Keys. Ik dank je voor het luisteren en ik hoor je heel graag volgende week weer. Tot dan. Doegie.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische